fantastisch, Mr. Fantastisch aus Tien. Mas again, ah, je speelt double dolly Masiko Buta. Nog als oldschool ook. Ah, je is goed mee, Mas again. Double dolly.

Winner fantastisch, Mr. Fantastisch Oostien. Mas again, ah, je speelt double double dolly Masiko Buta. Nog als old school ook. Ah, je is goed mee, Mas again. Double dolly, double dolly.